Ik dacht, ik ben gelukkig, maar draaide ik me om, zonder na te denken.

Toni gab Musik voor iedereen. Nu is er nog alleen maar Adje Roland. Hij redt het met dat uurtje niet alleen. Zingen in de taal die wij nog spreken.

0: gloeiende lamp die kool op mijn poten vallen.
1: Dan moet je uitkijken, ja.
0: Dan moet hij uitkijken, ja.
2: Ik heb er geen uit.
1: Maar

rijk. Toch was daar niets meer dat haar bond. Ze gaf zich aan een vagebond. Die sprak van liefde het oud verhaal. En zij geloofde het allemaal. Zo ging ze weg, ze nam niets mee. Alleen haar jeugd en het idee dat hij haar man was. Zij zijn vrouw.

afgerond. Ik heb er een vlot mopje op gezongen. Ze hebben mij opgenomen in een cassette recorder. Een corporatie met acht muzikanten en een accordeon.

tussen melden wordt dat mijn buurman, dat is de steun, graag bij u een baantje wou. Want hij loopt nou in de steun. Hij had ervaring als technici. Oh, alles kan hij met gemaakt, want dat hoor je ook wel aan hoe hij dit baantje heeft.

Marjaan, hier legt de kluiven aan de microfoon. Teun, houd die hond dan even aan. Nou jongens, hoppen jengelen die haat. Hip, hup, haat, wie zijn broederschap? God, wie maar het thuis aan.

is het mooi meegenomen. Ja, toch? Zo zijn al heel wat dames aan de top gekomen. Niet dat? Geachte plattebos, denk je dat u weer gaan? Ik hop er eens even lekker uit. Daar is hem. Daar is hem. Daar is hem. Hop.